0: was
1: Thank you, Jesus.
0: That I was sick. So I'm my own corona dos koyo. Thank you for the fresh oil. Thank you for the revival. Thank you for your spirit once again. We bless you. We give you all the glory. In the name of Jesus. Amen.
1: Amen.
2: Okay, FM 101.7.
3: And my salvation, of whom shall I be afraid? The Lord is the strength of my life. Whom shall I fear?
4: Ik ben Shannon Maldonado, de oprichter van Yowie, een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yaoi. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.